0: Dat meldt Axios op gezag van een Amerikaanse functionaris. De Iraanse revolutionaire garde bevestigt de aanval. Volgens de garde zijn strijders en burgers gedood of gewond. De garde zegt te zullen reageren. Leiders van D66, VVD en CDA praten zondag al bijna 14 uur over de begroting voor volgend jaar. Die moet dinsdag naar de Raad van State. De coalitie is het nog niet eens over miljardenbezuinigingen op de sociale zekerheid en de belasting op particulier vermogen in box 3. Ook is onduidelijk of steun wordt gezocht bij Pro. President Trump heeft de Federal Communications Commission opgeroepen NBC-journaliste Kristen Welker te straffen. Op Truth Social beschuldigde hij haar van onjuistheden nadat Welker zei dat zijn steun aan kandidaten wisselende resultaten had. Volgens deskundigen mag de toezichthouder journalisten niet straffen voor hun standpunten. Nu nog het weer. De komende uren is er kans op neerslag. De temperatuur daalt van 18 naar ongeveer 17 graden. Op dit moment is er lichte bewolking en waait een matige wind uit het zuiden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De leiders van D66, de VVD en het CDA zijn na ruim 15 uur onderhandelen nog niet akkoord over de begroting voor volgend jaar. Het overleg wordt maandagochtend om 9 uur voortgezet. De begrotingsstukken moeten maandag naar de Raad van State. De coalitieleiders vertrokken zonder commentaar. Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou Verhoof. Zij overleed in oktober 2023 door euthanasie. Van Os stuurde met 13 collega's een brief aan het Openbaar Ministerie over de ouders en behandelaars. De rechtbank in Den Haag doet donderdag uitspraak over het vrijgeven van hun naam. Amerikaanse strijdkrachten hebben zondag 2 Iraanse lanceerinstallaties aangevallen op het eiland Larak. Dat meldt Axios op gezag van een Amerikaanse functionaris. De Iraanse revolutionaire garde bevestigt de aanval. Volgens de garde zijn strijders en burgers gedood of gewond. De garde zegt te zullen reageren. President Trump heeft de Federal Communications Commission opgeroepen NBC-journaliste Kristen Welker te straffen. Op Truth Social beschuldigde hij haar van onjuistheden nadat Welker zei dat zijn steun aan kandidaten wisselende resultaten had. Volgens deskundigen mag de toezichthouder journalisten niet straffen voor hun standpunten. Nu nog het weer. De komende uren blijft neerslag mogelijk. Het is overwegend bewolkt met plaatselijk wat regen. De temperatuur ligt rond 17 graden. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De leiders van D66, de VVD en het CDA zijn na ruim 15 uur onderhandelen nog niet akkoord over de begroting voor volgend jaar. Het overleg wordt maandagochtend om 9 uur voortgezet. De begrotingsstukken moeten maandag naar de Raad van State. De coalitieleiders vertrokken zonder commentaar. Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou Verhoof. Zij overleed in oktober 2023 door euthanasie. Van Os stuurde met 13 collega's een brief aan het Openbaar Ministerie over de ouders en behandelaars. De rechtbank in Den Haag doet donderdag uitspraak over het vrijgeven van hun naam. Amerikaanse strijdkrachten hebben zondag 2 Iraanse lanceerinstallaties aangevallen op het eiland Larak. Dat meldt Axios op gezag van een Amerikaanse functionaris. De Iraanse revolutionaire garde bevestigt de aanval. Volgens de garde zijn strijders en burgers gedood of gewond. De garde zegt te zullen reageren. President Trump heeft de Federal Communications Commission opgeroepen NBC-journaliste Kristen Welker te straffen. Op Truth Social beschuldigde hij haar van onjuistheden nadat Welker zei dat zijn steun aan kandidaten wisselende resultaten had. Volgens deskundigen mag de toezichthouder journalisten niet straffen voor hun standpunten. Nu nog het weer. De komende uren blijft neerslag mogelijk. Het is overwegend bewolkt met plaatselijk wat regen. De temperatuur ligt rond 17 graden. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De leiders van D66, de VVD en het CDA zijn na ruim 15 uur onderhandelen nog niet akkoord over de begroting voor volgend jaar. Het overleg wordt maandagochtend om 9 uur voortgezet. De begrotingsstukken moeten maandag naar de Raad van State. De coalitieleiders vertrokken zonder commentaar. Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou Verhoof. Zij overleed in oktober 2023 door euthanasie. Van Os stuurde met 13 collega's een brief aan het Openbaar Ministerie over de ouders en behandelaars. De rechtbank in Den Haag doet donderdag uitspraak over het vrijgeven van hun naam. Amerikaanse strijdkrachten hebben zondag 2 Iraanse lanceerinstallaties aangevallen op het eiland Larak. Dat meldt Axios op gezag van een Amerikaanse functionaris. De Iraanse revolutionaire garde bevestigt de aanval. Volgens de garde zijn strijders en burgers gedood of gewond. De garde zegt te zullen reageren. President Trump heeft de Federal Communications Commission opgeroepen NBC-journaliste Kristen Welker te straffen. Op Truth Social beschuldigde hij haar van onjuistheden nadat Welker zei dat zijn steun aan kandidaten wisselende resultaten had. Volgens deskundigen mag de toezichthouder journalisten niet straffen voor hun standpunten. Nu nog het weer. De komende uren blijft neerslag mogelijk. Het is overwegend bewolkt met plaatselijk wat regen. De temperatuur ligt rond 17 graden. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De leiders van D66, de VVD en het CDA zijn na ruim 15 uur onderhandelen nog niet akkoord over de begroting voor volgend jaar. Het overleg wordt maandagochtend om 9 uur voortgezet. De begrotingsstukken moeten maandag naar de Raad van State. De coalitieleiders vertrokken zonder commentaar. Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou Verhoof. Zij overleed in oktober 2023 door euthanasie. Van Os stuurde met 13 collega's een brief aan het Openbaar Ministerie over de ouders en behandelaars. De rechtbank in Den Haag doet donderdag uitspraak over het vrijgeven van hun naam. Amerikaanse strijdkrachten hebben zondag 2 Iraanse lanceerinstallaties aangevallen op het eiland Larak. Dat meldt Axios op gezag van een Amerikaanse functionaris. De Iraanse revolutionaire garde bevestigt de aanval. Volgens de garde zijn strijders en burgers gedood of gewond. De garde zegt te zullen reageren. President Trump heeft de Federal Communications Commission opgeroepen NBC-journaliste Kristen Welker te straffen. Op Truth Social beschuldigde hij haar van onjuistheden nadat Welker zei dat zijn steun aan kandidaten wisselende resultaten had. Volgens deskundigen mag de toezichthouder journalisten niet straffen voor hun standpunten. Nu nog het weer. De komende uren is er kans op een bui. Het blijft licht bewolkt, de temperatuur ligt rond 17 graden. Er waait een matige wind uit het zuid-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De leiders van D66, de VVD en het CDA zijn na ruim 15 uur onderhandelen nog niet akkoord over de begroting voor volgend jaar. Het overleg wordt maandagochtend om 9 uur voortgezet. De begrotingsstukken moeten maandag naar de Raad van State. De coalitieleiders vertrokken zonder commentaar. Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou Verhoef. Zij overleed in oktober 2023 door euthanasie. Van Os stuurde met 13 collega's een brief aan het Openbaar Ministerie over de ouders en behandelaars. De rechtbank in Den Haag doet donderdag uitspraak over het vrijgeven van hun naam. Amerikaanse strijdkrachten hebben zondag 2 Iraanse lanceringsinstallaties aangevallen op het eiland Larak. Dat meldt Axios op gezag van een Amerikaanse functionaris. De Iraanse revolutionaire garde bevestigt de aanval. Volgens de garde zijn strijders en burgers gedood of gewond. De garde zegt te zullen reageren. President Trump heeft de Federal Communications Commission opgeroepen NBC-journaliste Kristen Welker te straffen. Op Truth Social beschuldigde hij haar van onjuistheden nadat Welker zei dat zijn steun aan kandidaten wisselende resultaten had. Volgens deskundigen mag de toezichthouder journalisten niet straffen voor hun standpunten. Nu nog het weer. De komende uren is er kans op een bui. Het blijft licht bewolkt, de temperatuur ligt rond 17 graden. Er waait een matige wind uit het zuid-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Bij overstromingen in het nationale park Grand Canyon is zeker één persoon om het leven gekomen. Ongeveer 15 mensen worden nog vermist. Het lichaam van een 46-jarige man is gevonden bij Crystal Rapids aan de Colorado rivier. 62 mensen zijn geëvacueerd. Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut heeft voor het hele land code geel afgegeven voor zware onweersbuien. De buien trekken vanaf de kust landinwaarts en kunnen veel regen, hagel en windstoten tot 70 km per uur veroorzaken. Vooral het verkeer kan hinder ondervinden door aquaplanning. Alle scholen op Sint Maarten zijn maandag gesloten vanwege slecht weer. Voor het eiland geldt een overstromingswaarschuwing. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met hele zware buien met kans op aardverschuivingen. De waarschuwingen komen door de resten van de afgezwakte tropische storm Dolly. De leiders van D66, VVD en CDA zijn na ruim 15 uur onderhandelen nog niet akkoord over de begroting voor volgend jaar. Het overleg gaat maandagochtend om 9 uur verder. De stukken moeten maandag naar de Raad van State. De partijen verschillen over bezuinigingen op de sociale zekerheid en de belasting op vermogen. Dan heb ik nog het weer. De rest van de dag is er kans op motregen. Het blijft ongeveer 17 graden. Er is lichte bewolking en er waait een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur verandert vandaag nauwelijks. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Joey Koeikoes.
3: Ja, dankjewel, SB. We gaan door met dit van Feel Good Radio. De ochtendshow is begonnen met de Stylistics.

Small Faces en Lazy Sunday. Nou, een dagje te laat natuurlijk, want die hebben we gisteren al gehad. We beginnen vandaag aan een nieuwe dag en bijna ook een nieuwe maand. Want het is vandaag 31 augustus 2026. De ochtendshow van Feel Good Radio, Joey Coeyfus hier. Lekker samen wakker worden, nu met...

0: Heb je een liedje gehoord en wil je weten wat het is? Kijk dan op feelgoodradio.nl. 60s and 70s, feel good.
1: Late again.

Late again. Nou, we waren op tijd vandaag. Heerlijk. 7 uur beginnen we natuurlijk altijd met de ochtendshow. Tot 10 uur vanochtend doen we het helemaal samen. En lekker een kopje koffie erbij, een ontbijtje. En laat maar even weten dat de radio aan staat. Dat kan je doen via de WhatsApp 06-5139-5139. Dat is 06-5139-5139. Stuur even een berichtje en laat weten dat je wakker bent. Vind ik hartstikke leuk. Nu op de

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Bij overstromingen in het nationale park Grand Canyon is zeker één persoon om het leven gekomen. Ongeveer 15 mensen worden nog vermist. Het lichaam van een 46-jarige man is gevonden bij Crystal Rapids aan de Colorado rivier. 62 mensen zijn geëvacueerd. Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut heeft voor het hele land code geel afgegeven voor zware onweersbuien. De buien trekken vanaf de kust landinwaarts en kunnen veel regen, hagel en windstoten tot 70 km per uur veroorzaken. Vooral het verkeer kan hinder ondervinden door aquaplanning. Alle scholen op Sint Maarten zijn maandag gesloten vanwege slecht weer. Voor het eiland geldt een overstromingswaarschuwing. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met hele zware buien met kans op aardverschuivingen. De waarschuwingen komen door de resten van de afgezwakte tropische storm Dolly. De leiders van D66, VVD en CDA zijn na ruim 15 uur onderhandelen nog niet akkoord over de begroting voor volgend jaar. Het overleg gaat maandagochtend om 9 uur verder. De stukken moeten maandag naar de Raad van State. De partijen verschillen over bezuinigingen op de sociale zekerheid en de belasting op vermogen. Dan heb ik nog het weer. De rest van de dag is er kans op motregen. Het blijft ongeveer 17 graden. Er is lichte bewolking en er waait een matige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur verandert vandaag nauwelijks. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

I Shot the Sheriff, dat was Eric Clapton natuurlijk. Hou even rekening mee dat de KNMI vandaag waarschuwt voor zware onweersbuien met code geel in het hele land. De code geel geldt al sinds een uurtje of twee vannacht in de kustprovincies. En de andere provincies worden daar vanaf 12 uur aan toegevoegd.

shake your tree. Steve Miller Band en The Joker, 1973, Feel Good Radio. En de Beatles met Blackbird, ze hoorden ook nog op de radio. Zo zitten de 60s en 70s weer op dit mooie radiostation. En dan gaan we daar snel mee door natuurlijk ook. En Marvin Gaye zo meteen, I heard it through the grapevine. En we gaan eerst naar de George Baker Selection.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Iran heeft een Amerikaanse drone neergeschoten boven de straat van Hormuz. Ook vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bases in Jordanië en op Amerikaanse troepen in de Verenigde Arabische Emiraten. Jordanië onderschepte 8 raketten. De Verenigde Staten vielen zondag 2 lanceerinstallaties op het eiland Larak aan. Bij overstromingen in het nationale park Grand Canyon is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Ongeveer 15 mensen worden nog vermist. Het lichaam van een 46-jarige man is gevonden bij Crystal Rapids aan de Colorado rivier. 62 mensen zijn geëvacueerd. Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut heeft voor het hele land code geel afgegeven voor zware onweersbuien. De buien trekken vanaf de kust landinwaarts en kunnen veel regen, hagel en windstoten tot 70 km per uur veroorzaken. Vooral het verkeer kan hinder ondervinden door aquaplanning. Alle scholen op Sint Maarten zijn maandag gesloten vanwege slecht weer. Voor het eiland geldt een overstromingswaarschuwing. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met hele zware buien met kans op aardverschuivingen. De waarschuwingen komen door de resten van de afgezwakte tropische storm Dolly. Dan heb ik nog het weer. De rest van de dag blijft neerslag mogelijk. Er is een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Het waait matig uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur blijft stabiel rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Joey, ja, goedemorgen, u twee vanochtend show. We gaan zo meteen Iron Horse voor je draaien. Maar we beginnen met de Philadelphia International All-Star.

Favorite was dat met The Young Ones op Feel Good Radio 60s en 70s hits. Vandaag trekken diverse buien over het land, soms met onweer. Tussendoor is het kort ruimte voor de zon. En daarbij staat een stevige westenwind. Het wordt maximaal 19 of 20 graden vandaag.

Sting and the Police samen waren dat met Roxanne op Feel Good Radio 60s en 70s. Hits ook de Spicks en de Specks nog van de Bee Gees. Leuk om te weten dat je wakker bent. Het WhatsApp-nummer staat natuurlijk open de hele ochtend via 06-5139-5139. Laat me weten dat je wakker bent, 06-5139-5139. Dat deed ook Chantal, die wil zometeen graag de Platters horen met The Great Pretender. Die komt eraan naar deze knaller 1974. I Can't Leave You Alone. Hier is George McRae.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Iran heeft een Amerikaanse drone neergeschoten boven de straat van Hormuz. Ook vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bases in Jordanië en op Amerikaanse troepen in de Verenigde Arabische Emiraten. Jordanië onderschepte 8 raketten. De Verenigde Staten vielen zondag 2 lanceerinstallaties op het eiland Larak aan. Bij overstromingen in het nationale park Grand Canyon is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Ongeveer 15 mensen worden nog vermist. Het lichaam van een 46-jarige man is gevonden bij Crystal Rapids aan de Colorado rivier. 62 mensen zijn geëvacueerd. Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut heeft voor het hele land code geel afgegeven voor zware onweersbuien. De buien trekken vanaf de kust landinwaarts en kunnen veel regen, hagel en windstoten tot 70 km per uur veroorzaken. Vooral het verkeer kan hinder ondervinden door aquaplanning. Alle scholen op Sint Maarten zijn maandag gesloten vanwege slecht weer. Voor het eiland geldt een overstromingswaarschuwing. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met hele zware buien met kans op aardverschuivingen. De waarschuwingen komen door de resten van de afgezwakte tropische storm Dolly. Dan heb ik nog het weer. De rest van de dag blijft neerslag mogelijk. Er is een afwisseling van zon en wolkenvelden. Het waait matig uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur blijft stabiel rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Feel Good Radio met Jimmy Cliff, Wild World. En daarvoor nog het laatste nieuws uit jouw regio en de rest van de wereld. Vanaf vandaag is dat er met een nieuwe nieuwslezer. Is leuk, Esmee, die is er vanaf nu elke ochtend bij. Dus wakker worden doe je met Esmee en Joey in de ochtendshow. Straks voor je Earth, Wind and Fire, september. Ook Elvis Presley komt eraan. Maar we beginnen eerst met Styx, deze prachtige babe.

Altijd lekker als je het met een fire op de radio. In september was dat een Elvis Presley ook nog een Moody Blue. Het is maandagochtend. Heerlijk, de radio staat aan op Feel Good Radio. Met Shirley Bassey. And she's talking about the big spender. The minute you

0: je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag, behalve zaterdag, bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esme Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Het vermogen van Shein-topman en medeoprichter Sky Hsu daalt bij de beursgang in Hongkong tot ongeveer 8 miljard dollar. Shein wordt daar gewaardeerd op iets meer dan een kwart van de 100 miljard dollar uit 2022. De webwinkel kampt met importheffingen, politieke druk en toenemende concurrentie. Gamescom in Keulen trok de afgelopen dagen bijna een record aantal bezoekers. De grootste gamesbeurs ter wereld kreeg van woensdag tot en met zondag 368.000 mensen over de vloer. 11.000 meer dan in 2025. Het record uit 2019 staat op 373.000 bezoekers. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, wil de landen van de G20 vragen hun handelsvoorwaarden met China te herzien. Volgens Bessent is de Chinese exportgolf onhoudbaar en kan de wereld geen Chinees handelsoverschot van 1,2 biljoen dollar hebben. Dat zei hij in een interview. Iran veroordeelt de Amerikaanse aanval op het eiland Larak. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken waren de Iraanse tegenaanvallen daarna legitieme zelfverdediging. Iran zegt ook de Amerikaanse militaire doelen in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten onder vuur te hebben genomen. Dan heb ik nog het weer. Plaatselijk valt nu wat neerslag en ook de komende uren blijft neerslag mogelijk. Het blijft overwegend bewolkt. Er staat een vrij krachtige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur blijft rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Joey Koeipoes. Oh, lekker uur 3 van de ochtendshow. Er staan weer lekkere plaatjes voor je klaar. Zometeen Donna Summer. En we beginnen met Diane.

My Way was dat, Frank Sinatra. En daarvoor nog Donna Summer met The Hostage. En zo zit je in de ochtendshow voor de maandag. Het is 31 augustus. Het is 9:15 geworden. Dus misschien ben je op kantoor. Misschien hoef je helemaal al lang niet meer naar kantoor. Geniet je van je pensioen en heb je gewoon een radio aan staan. Dat is leuk. Ik beloon je straks met de Bloemink.

enigszins overstuurd opgenomen. Maar daardoor is het geen minder grote hit geworden. Moody Blues uit 65. En Go Now. We blijven nog even als je het niet erg vindt. We doen er even een bakje koffie bij en we genieten van die ochtend. Van Feel Good Radio met zometeen Eruption, One Way Ticket. En we gaan nu naar 1976. The Things We Do For Love. Hier is 10cc op Feel Good Radio.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Het vermogen van Shein-topman en medeoprichter Sky Su daalt bij de beursgang in Hongkong tot ongeveer 8 miljard dollar. Shein wordt daar gewaardeerd op iets meer dan een kwart van de 100 miljard dollar uit 2022. De webwinkel kampt met importheffingen, politieke druk en toenemende concurrentie. Gamescom in Keulen trok de afgelopen dagen bijna een record aantal bezoekers. De grootste gamesbeurs ter wereld kreeg van woensdag tot en met zondag 368.000 mensen over de vloer. 11.000 meer dan in 2025. Het record uit 2019 staat op 373.000 bezoekers. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, wil de landen van de G20 vragen hun handelsvoorwaarden met China te herzien. Volgens Bessent is de Chinese exportgolf onhoudbaar en kan de wereld geen Chinees handelsoverschot van 1,2 biljoen dollar hebben. Dat zei hij in een interview. Iran veroordeelt de Amerikaanse aanval op het eiland Larak. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken waren de Iraanse tegenaanvallen daarna legitieme zelfverdediging. Iran zegt ook de Amerikaanse militaire doelen in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten onder vuur te hebben genomen. Dan heb ik nog het weer. Plaatselijk valt nu wat neerslag en ook de komende uren blijft neerslag mogelijk. Het blijft overwegend bewolkt. Er staat een vrij krachtige wind uit het zuid-zuidwesten. De temperatuur blijft rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Rod Stewart was dat en Do You Think I'm Sexy? Tijdens ochtendshow van Feel Good Radio. En we houden het vrolijk natuurlijk, hè, met straks liedjes van Casey en de Sunshine Band. En ook Jackie DeShannon komt er nog aan. Een serieus liedje. What the World Needs Now is Love komt eraan naar Rob de Nijs. We gaan naar 1973. Hier is dag, zuster Ursula.

Oké, deze nog. Iron Jury, lang geleden zegt Sex and Drugs en Rock and Roll. En al die plaatjes van vroeger die wel in de hitparade gestaan hebben, draaien we graag voor je op Feel Good Radio 60s en 70s hits. Als er liedjes zijn die ik voor jou kan aanvragen, of die jij kan aanvragen, die jij wil aanvragen, zo het is nog vroeg, die ik voor jou kan draaien zometeen. Laat het weten via de WhatsApp 06 5139 5139. Deze is aangevraagd door Els, Casey en de Sunshine Band.

085-8200-899. Dat is het telefoonnummer van onze bellijn. Elke dag tussen 10 en 12 kan je bellen. 085-8200-899. Onze collega's zitten vanaf 10 uur voor je klaar voor een praatje. Of als je gewoon even wil laten weten dat je Feel Good Radio luistert. We zitten voor je klaar.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esme Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De leider van de Zuid-Koreaanse verenigingskerk, Han Hak-ja, is veroordeeld tot 2 jaar cel. De rechtbank acht haar schuldig aan het omkopen van functionarissen. Han zou onder meer een merkhandtas hebben gegeven aan Kim Kyeon-hee, de vrouw van oud-president Yoon Suk-yeol, om gunstig beleid te krijgen. Han is 83. Na het kapseizen van een veerboot bij het noorden van Cyprus worden nog bijna 20 mensen vermist. Duikers zoeken naar slachtoffers. Het schip met 267 opvarenden verging zondag buiten Kyrenia. Zeker 8 mensen konden niet meer worden gered. De kapitein en andere bemanningsleden zijn opgepakt. Het vermogen van Shein-topman Sky Zhu daalt bij de beursgang in Hongkong van ruim 23 miljard naar ongeveer 8 miljard dollar. De webwinkel wordt gewaardeerd op iets meer dan een kwart van de 100 miljard dollar uit 2022. De vermogensdaling komt door importheffingen en toenemende concurrentie. Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen tot 903. Volgens de autoriteiten worden 4247 mensen vermist. Ook in China kwamen zeker 16 mensen om en worden 546 mensen vermist. Onder de vermisten zijn honderden buitenlanders. Volgens experts volgde de ramp op een gletsjerinstorting. Dan heb ik nog het weer. Een vrij krachtige wind uit het zuid-zuidwesten houdt aan. Er is afwisselend zon en bewolking. De temperatuur ligt rond 17 graden en blijft de komende uren stabiel rond 18 graden. Daarbij is kans op motregen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.

Brothers, dit waren de Birds met Jesus is Just Alright op de maandagmorgen van Feel Good 60s en 70s. Joey, dankjewel voor de ochtendshow. Ik ben even, ik heb verse koffie en de mooiste platen uit de jaren 60 en 70. Ah, dit is een lekker begin.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esme Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De leider van de Zuid-Koreaanse verenigingskerk, Han Hak-ja, is veroordeeld tot 2 jaar cel. De rechtbank acht haar schuldig aan het omkopen van functionarissen. Han zou onder meer een merkhandtas hebben gegeven aan Kim Kyeon-hee, de vrouw van oud-president Yoon Suk-yeol, om gunstig beleid te krijgen. Han is 83. Na het kapseizen van een veerboot bij het noorden van Cyprus worden nog bijna 20 mensen vermist. Duikers zoeken naar slachtoffers. Het schip met 267 opvarenden verging zondag buiten Kyrenia. Zeker 8 mensen konden niet meer worden gered. De kapitein en andere bemanningsleden zijn opgepakt. Het vermogen van Shein-topman Sky Zhu daalt bij de beursgang in Hongkong van ruim 23 miljard naar ongeveer 8 miljard dollar. De webwinkel wordt gewaardeerd op iets meer dan een kwart van de 100 miljard dollar uit 2022. De vermogensdaling komt door importheffingen en toenemende concurrentie. Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen tot 903. Volgens de autoriteiten worden 4247 mensen vermist. Ook in China kwamen zeker 16 mensen om en worden 546 mensen vermist. Onder de vermisten zijn honderden buitenlanders. Volgens experts volgde de ramp op een gletsjerinstorting. Dan heb ik nog het weer. Een vrij krachtige wind uit het zuid-zuidwesten houdt aan. Er is afwisselend zon en bewolking. De temperatuur ligt rond 17 graden en blijft de komende uren stabiel rond 18 graden. Daarbij is kans op motregen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esme Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De leider van de Zuid-Koreaanse verenigingskerk, Han Hak-ja, is veroordeeld tot 2 jaar cel. De rechtbank acht haar schuldig aan het omkopen van functionarissen. Han zou onder meer een merkhandtas hebben gegeven aan Kim Keon-hee, de vrouw van oud-president Yoon Suk-yeol, om gunstig beleid te krijgen. Han is 83. Na het kapseizen van een veerboot bij het noorden van Cyprus worden nog bijna 20 mensen vermist. Duikers zoeken naar slachtoffers. Het schip met 267 opvarenden verging zondag buiten Kyrenia. Zeker 8 mensen konden niet meer worden gered. De kapitein en andere bemanningsleden zijn opgepakt. Het vermogen van Shein-topman Sky Zhu daalt bij de beursgang in Hongkong van ruim 23 miljard naar ongeveer 8 miljard dollar. De webwinkel wordt gewaardeerd op iets meer dan een kwart van de 100 miljard dollar uit 2022. De vermogensdaling komt door importheffingen en toenemende concurrentie. Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen tot 903. Volgens de autoriteiten worden 4247 mensen vermist. Ook in China kwamen zeker 16 mensen om en worden 546 mensen vermist. Onder de vermisten zijn honderden buitenlanders. Volgens experts volgde de ramp op een gletsjerinstorting. Dan heb ik nog het weer. Er is vandaag kans op neerslag. Het blijft overwegend bewolkt. De temperatuur ligt rond de 18 graden, maar voelt door de vrij krachtige wind uit het zuid-zuidwesten aan als ongeveer 15 graden. Lokaal valt wat neerslag. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De leider van de Zuid-Koreaanse verenigingskerk, Han Hak-ja, is veroordeeld tot 2 jaar cel. De rechtbank acht haar schuldig aan het omkopen van functionarissen. Han zou onder meer een merkhandtas hebben gegeven aan Kim Kyeon-hee, de vrouw van oud-president Yoon Suk-yeol, om gunstig beleid te krijgen. Han is 83. Na het kapseizen van een veerboot bij het noorden van Cyprus worden nog bijna 20 mensen vermist. Duikers zoeken naar slachtoffers. Het schip met 267 opvarenden verging zondag buiten Kyrenia. Zeker 8 mensen konden niet meer worden gered. De kapitein en andere bemanningsleden zijn opgepakt. Het vermogen van Shein-topman Sky Zhu daalt bij de beursgang in Hongkong van ruim 23 miljard naar ongeveer 8 miljard dollar. De webwinkel wordt gewaardeerd op iets meer dan een kwart van de 100 miljard dollar uit 2022. De vermogensdaling komt door importheffingen en toenemende concurrentie. Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen tot 903. Volgens de autoriteiten worden 4247 mensen vermist. Ook in China kwamen zeker 16 mensen om en worden 546 mensen vermist. Onder de vermisten zijn honderden buitenlanders. Volgens experts volgde de ramp op een gletsjerinstorting. Dan heb ik nog het weer. Er is vandaag kans op neerslag. Het blijft overwegend bewolkt. De temperatuur ligt rond de 18 graden, maar voelt door de vrij krachtige wind uit het zuid-zuidwesten aan als ongeveer 15 graden. Lokaal valt wat neerslag. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Nogat zet een volgende stap naar een directe gasverbinding tussen Nederland en Noorwegen. De beheerder van het pijpleidingssysteem op de Noordzeebodem heeft een haalbaarheidsstudie afgerond. In de nieuwe fase wordt onder meer de transportcapaciteit van de onderzeese leiding uitgewerkt. De Chinese autoriteiten hebben 10 mensen bestraft voor misinformatie na overstromingen aan de grens met Nepal. Een van hen beweerde online dat in China 3000 mensen waren omgekomen. Staatsmedia melden 16 doden. Welke straffen zijn opgelegd is niet bekend. Over de omvang van de ramp aan Chinese kant bestaat onduidelijkheid. Rusland waarschuwt dat oefeningen van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, de NAVO, op Groenland kunnen escaleren. Volgens buitenlandminister Sergej Lavrov kunnen incidenten leiden tot een gewapende confrontatie met mogelijk rampzalige gevolgen. Nederland en andere NAVO-landen beginnen later deze week met de oefeningen in het Noordpoolgebied. Een Zuid-Koreaanse rechtbank heeft Han Hak-ja, de leider van de Verenigingskerk, veroordeeld tot 2 jaar cel. De voormalige Zuid-Koreaanse presidentsvrouw, Kim Kyeon-hee, zou luxe producten hebben gekregen, waaronder een merkhandtas. Han is schuldig bevonden aan het omkopen van functionarissen. Tegen haar was 13 jaar geëist. Dan heb ik nog het weer. De zuidwestenwind is vrij krachtig en kan forse windvlagen geven. De komende uren blijft neerslag mogelijk. Er is afwisseling van zon en wolkenvelden. De temperatuur blijft rond 18 graden, maar door de wind voelt het aan als ongeveer 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Bliek. Net 12 uur geweest op maandagmiddag. Ja hoor, daar is hij weer. De eerste lunch in de nieuwe week.

Heiding is zeker op de lunch, hoeven wij niet meer te wachten. Die staat inmiddels voor ons. Diana Ross was dat hier. En I'm still waiting op de maandagmiddag inmiddels. Van Feel Good 60s en 70s. Oh jee, ik moet er weer even doorheen. Je weet het, hè. Ik heb een aangeboren allergie voor doedelzakken. En even in dezelfde tijd heb ik deze plaat in mijn radioprogramma. En moet ik er gewoon even doorheen. Maar het is toch een vrolijk moppie, dat zeker wel. En het lunch lekker weg. Hier is Love en de Trojan Horse. Met doedelzakken.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Nogat zet een volgende stap naar een directe gasverbinding tussen Nederland en Noorwegen. De beheerder van het pijpleidingssysteem op de Noordzeebodem heeft een haalbaarheidsstudie afgerond. In de nieuwe fase wordt onder meer de transportcapaciteit van de onderzeese leiding uitgewerkt. De Chinese autoriteiten hebben 10 mensen bestraft voor misinformatie na overstromingen aan de grens met Nepal. Een van hen beweerde online dat in China 3000 mensen waren omgekomen. Staatsmedia melden 16 doden. Welke straffen zijn opgelegd is niet bekend. Over de omvang van de ramp aan Chinese kant bestaat onduidelijkheid. Rusland waarschuwt dat oefeningen van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, de NAVO, op Groenland kunnen escaleren. Volgens buitenlandminister Sergej Lavrov kunnen incidenten leiden tot een gewapende confrontatie met mogelijk rampzalige gevolgen. Nederland en andere NAVO-landen beginnen later deze week met de oefeningen in het Noordpoolgebied. Een Zuid-Koreaanse rechtbank heeft Han Hak-ja, de leider van de Verenigingskerk, veroordeeld tot 2 jaar cel. De voormalige Zuid-Koreaanse presidentsvrouw Kim Kyeon-hee zou luxe producten hebben gekregen, waaronder een merkhandtas. Han is schuldig bevonden aan het omkopen van functionarissen. Tegen haar was 13 jaar geëist. Dan heb ik nog het weer. De zuidwestenwind is vrij krachtig en kan forse windvlagen geven. De komende uren blijft neerslag mogelijk. Er is afwisseling van zon en wolkenvelden. De temperatuur blijft rond 18 graden, maar door de wind voelt het aan als ongeveer 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Zomerduren en de zomer is voltooid de verleden tijd. Ondertussen haal ik nog even regelmatig een paar plaatjes uit mijn barbecue top 100... om toch nog eventjes een klein beetje te zomergevoel vast te houden. Ja, morgen 1 september, mensen. De 9e maand van het jaar ligt alweer op de loer. Wat ook op de loer ligt, is mijn siesta. Oh, lekker. Daar ben ik wel even aan toe. Even 3 uurtjes rustig aan doen. En om 4 uur gaan we dan weer lekker verder waar we gebleven waren. Dit is Barry Manilow en de Coppa.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Het kabinet bespreekt de begroting op z'n vroegst maandagavond. De coalitiepartijen bereikten vanochtend geen akkoord en het overleg zit volgens ingewijden muurvast. Daarom is de begrotingsraad verschoven naar 6:00 s'avonds. Minister van Defensie en VVD-vicepremier Dylan Jezielkus heeft maandagmiddag een gesprek met directe collega's van gesneuvelde militairen. De Europese Commissie stelt ChatGPT, Reddit en Roblox onder strengere regels. De diensten vallen onder de Europese digitale wet voor grote techbedrijven, omdat ze maandelijks gemiddeld minstens 45 miljoen gebruikers in de Europese Unie hebben. De bedrijven krijgen 4 maanden om risico's van hun diensten en algoritmes te beoordelen en te beperken. 3 vakantieparken van Peter Gillis zijn door schuldeiser Mark van Rooij in de verkoop gezet. Van Rooij kreeg hypotheekrecht op Prinsenmeer, Brugse Heide en stadsresort Valkenburg na een miljoenenlening aan Gillis. De parken zijn gesloten en worden openbaar geveild. Gillis onderzoekt hoe hij de verkoop kan voorkomen. Het gerechtshof in Leeuwarden heeft aan het begin van het 3-daagse proces over de dubbele moord in Wijteveen heftige beelden getoond. Ineke en haar partner Sam werden op 16 januari 2024 doodgeschoten. Verdachte Richard K. ontkent dat hij een plan had. Hij staat ook terecht voor wapenbezit. Dan nog het weer. De komende uren blijft het overwegend bewolkt met kans op neerslag. De temperatuur blijft rond de 18 graden. Er staat een vrij krachtige zuidwestenwind met forse windvlagen. Lokaal kan wat neerslag vallen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Het kabinet bespreekt de begroting op z'n vroegst maandagavond. De coalitiepartijen bereikten vanochtend geen akkoord en het overleg zit volgens ingewijden muurvast. Daarom is de begrotingsraad verschoven naar 18:00. Minister van Defensie en VVD-vicepremier Dylan Jezielkus heeft maandagmiddag een gesprek met directe collega's van gesneuvelde militairen. De Europese Commissie stelt ChatGPT, Reddit en Roblox onder strengere regels. De diensten vallen onder de Europese digitale wet voor grote techbedrijven, omdat ze maandelijks gemiddeld minstens 45 miljoen gebruikers in de Europese Unie hebben. De bedrijven krijgen 4 maanden om risico's van hun diensten en algoritmes te beoordelen en te beperken. 3 vakantieparken van Peter Gillis zijn door schuldeiser Mark van Rooij in de verkoop gezet. Van Rooij kreeg hypotheekrecht op Prinsenmeer, Brugse Heide en stadsresort Valkenburg na een miljoenenlening aan Gillis. De parken zijn gesloten en worden openbaar geveild. Gillis onderzoekt hoe hij de verkoop kan voorkomen. Het gerechtshof in Leeuwarden heeft aan het begin van het 3-daagse proces over de dubbele moord in Wijteveen heftige beelden getoond. Ineke en haar partner Sam werden op 16 januari 2024 doodgeschoten. Verdachte Richard K. ontkent dat hij een plan had. Hij staat ook terecht voor wapenbezit. Dan nog het weer. De komende uren blijft het overwegend bewolkt met kans op neerslag. De temperatuur blijft rond de 18 graden. Er staat een vrij krachtige zuidwestenwind met forse windvlagen. Lokaal kan wat neerslag vallen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 8200 899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De waterstand van de Rijn in Duitsland is na regen flink gestegen. Bij Kalp staat het peil op ongeveer 72 centimeter. Toch varen binnenvaartschepen met minder lading. Tegen het einde van de week daalt het peil naar verwachting naar 53 centimeter. Door de lage waterstand zijn meer schepen nodig en stijgen de transportkosten. Een 33-jarige Groninger is maandag vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter verkeerde Anne Romke van der H. in een psychose, maar waren er geen daadwerkelijke plannen voor een ontvoering. Het Openbaar Ministerie had TBS met dwangverpleging geëist. Ongehoord Nederland heeft de serie Let's Twist Again van zijn kanalen verwijderd. Dat gebeurde na ophef over een aflevering waarin Adolf Hitler werd aangehaald. In de uitzending werd gezegd dat Hitler bepaalde dingen heel goed zei. Kamerleden reageerden boos. Het kabinet bespreekt de begroting voor volgend jaar op zijn vroegst maandagavond. De coalitiepartijen bereikten maandagmorgen geen akkoord. Volgens ingewijden zit het overleg muurvast. De begrotingsraad is uitgesteld tot 6 uur 's avonds. Miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid en de vermogensrendementsbelasting zorgen voor meningsverschillen. Dan nog het weer. De komende uren blijft het wisselvallig met op verschillende plaatsen regen. Er waait een vrij krachtige wind uit het west-zuidwesten met kans op flinke windstoten. De temperatuur blijft rond de 18 graden schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s. 60s and 70s,
3: feel good. Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
4: Go ahead.
3: I want to get into it, man, you know.
4: Go ahead.
3: Like a sex machine, man.
4: Yeah.
3: Moving, doing it, you know.
4: Yeah.
3: Can I count it off?
4: Go ahead.
3: One, two, three, four.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De waterstand van de Rijn in Duitsland is na regen flink gestegen. Bij Kaup staat het peil op ongeveer 72 centimeter. Toch varen binnenvaartschepen met minder lading. Tegen het einde van de week daalt het peil naar verwachting naar 53 centimeter. Door de lage waterstand zijn meer schepen nodig en stijgen de transportkosten. Een 33-jarige Groninger is maandag vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter verkeerde Anne Romke van der Haa in een psychose, maar waren er geen daadwerkelijke plannen voor een ontvoering. Het Openbaar Ministerie had TBS met dwangverpleging geëist. Ongehoord Nederland heeft de serie Let's Twist Again van zijn kanalen verwijderd. Dat gebeurde na ophef over een aflevering waarin Adolf Hitler werd aangehaald. In de uitzending werd gezegd dat Hitler bepaalde dingen heel goed zei. Kamerleden reageerden boos. Het kabinet bespreekt de begroting voor volgend jaar op zijn vroegst maandagavond. De coalitiepartijen bereikten maandagmorgen geen akkoord. Volgens ingewijden zit het overleg muurvast. De begrotingsraad is uitgesteld tot 6 uur 's avonds. Miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid en de vermogensrendementsbelasting zorgen voor meningsverschillen. Dan nog het weer. De komende uren blijft het wisselvallig met op verschillende plaatsen regen. Er waait een vrij krachtige wind uit het west-zuidwesten met kans op flinke windstoten. De temperatuur blijft rond de 18 graden schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De waterstand van de Rijn in Duitsland is na regen flink gestegen. Bij Kaup staat het peil op ongeveer 72 centimeter. Toch varen binnenvaartschepen met minder lading. Tegen het einde van de week daalt het peil naar verwachting naar 53 centimeter. Door de lage waterstand zijn meer schepen nodig en stijgen de transportkosten. Een 33-jarige Groninger is maandag vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter verkeerde Anne Romke van der Ha in een psychose, maar waren er geen daadwerkelijke plannen voor een ontvoering. Het Openbaar Ministerie had TBS met dwangverpleging geëist. Ongehoord Nederland heeft de serie Let's Twist Again van zijn kanalen verwijderd. Dat gebeurde na ophef over een aflevering waarin Adolf Hitler werd aangehaald. In de uitzending werd gezegd dat Hitler bepaalde dingen heel goed zei. Kamerleden reageerden boos. Het kabinet bespreekt de begroting voor volgend jaar op zijn vroegst maandagavond. De coalitiepartijen bereikten maandagmorgen geen akkoord. Volgens ingewijden zit het overleg muurvast. De begrotingsraad is uitgesteld tot 18:00. Miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid en de vermogensrendementsbelasting zorgen voor meningsverschillen. Dan nog het weer. Er zijn flinke windstoten mogelijk. Het is overwegend bewolkt met lokaal wat neerslag. De komende uren blijft de kans op neerslag. De wind komt uit het west-zuidwesten en is vrij krachtig. De temperatuur blijft rond de 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De waterstand van de Rijn in Duitsland is na regen flink gestegen. Bij Kalp staat het peil op ongeveer 72 centimeter. Toch varen binnenvaartschepen met minder lading. Tegen het einde van de week daalt het peil naar verwachting naar 53 centimeter. Door de lage waterstand zijn meer schepen nodig en stijgen de transportkosten. Een 33-jarige Groninger is maandag vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter verkeerde Anne Romke van der H. in een psychose, maar waren er geen daadwerkelijke plannen voor een ontvoering. Het Openbaar Ministerie had TBS met dwangverpleging geëist. Ongehoord Nederland heeft de serie Let's Twist Again van zijn kanalen verwijderd. Dat gebeurde na ophef over een aflevering waarin Adolf Hitler werd aangehaald. In de uitzending werd gezegd dat Hitler bepaalde dingen heel goed zei. Kamerleden reageerden boos. Het kabinet bespreekt de begroting voor volgend jaar op zijn vroegst maandagavond. De coalitiepartijen bereikten maandagmorgen geen akkoord. Volgens ingewijden zit het overleg muurvast. De begrotingsraad is uitgesteld tot 6 uur 's avonds. Miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid en de vermogensrendementsbelasting zorgen voor meningsverschillen. Dan nog het weer. Er zijn flinke windstoten mogelijk. Het is overwegend bewolkt met lokaal wat neerslag. De komende uren blijft de kans op neerslag. De wind komt uit het west-zuidwesten en is vrij krachtig. De temperatuur blijft rond de 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Voormalig CDA-leider Elko Brinkman is maandag in Leiden overleden na een kort en intensief ziekbed. Dat heeft zijn familie laten weten. Brinkman was minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en kort partijleider van het CDA. In 2011 werd hij lid van de Eerste Kamer. In 2019 verliet hij de politiek. De wettelijke basis voor de eerste coronamaatregelen was volgens toenmalig SGP-leider Kees van der Staaij niet altijd logisch. Tijdens een verhoor zei hij dat de regering beter direct het staatsnoodrecht had kunnen gebruiken dan noodverordeningen. Die beperkten volgens hem de grondrechten op een ondoordachte manier. De inflatie in Duitsland is in augustus gestegen naar 2,9% tegen 2,8% in juli. Dat blijkt uit een voorlopige schatting van statistiekbureau Destatis. Vooral energie- en brandstofprijzen gingen omhoog. Economen verwachten een renteverhoging van de Europese Centrale Bank op 10 september. De kapitein, 7 bemanningsleden en een betrokken bedrijfsdirecteur zijn maandag in Kyrenia voor de rechter verschenen. Ze worden verdacht van dood door nalatigheid. De veerboot kapseisde bij Noord-Cyprus met 267 opvarenden. Zeker 8 mensen kwamen om en er worden opvarenden vermist. 16 getuigen worden opgeroepen. Dan nog het weer. Er waait een vrij krachtige wind uit het west-zuidwesten met lokaal flinke windstoten. Het is overwegend bewolkt en er kan de komende uren wat neerslag vallen. De temperatuur blijft rond 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Erwin van der Brink.
3: De 4 uur geweest op maandagmiddag en jou, we zijn er weer klaar voor 3 uur lange feest.

aan het begin van de middagshift van Feel Good 60s en 70s. Helemaal op kracht gekomen weer. En helemaal opgeladen voor 3 uur lang mooie radio. We gaan ze draaien. Je favoriete plaatjes uit de jaren 60 en 70. De Four Tops onderweg onder andere. En hier is de Little River Band. Ook hartstikke lekker. Reminiscing.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Voormalig CDA-leider Elko Brinkman is maandag in Leiden overleden na een kort en intensief ziekbed. Dat heeft zijn familie laten weten. Brinkman was minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en kort partijleider van het CDA. In 2011 werd hij lid van de Eerste Kamer. In 2019 verliet hij de politiek. De wettelijke basis voor de eerste coronamaatregelen was volgens toenmalig SGP-leider Kees van der Staaij niet altijd logisch. Tijdens een verhoor zei hij dat de regering beter direct het staatsnoodrecht had kunnen gebruiken dan noodverordeningen. Die beperkten volgens hem de grondrechten op een ondoordachte manier. De inflatie in Duitsland is in augustus gestegen naar 2,9% tegen 2,8% in juli. Dat blijkt uit een voorlopige schatting van statistiekbureau Destatis. Vooral energie- en brandstofprijzen gingen omhoog. Economen verwachten een renteverhoging van de Europese Centrale Bank op 10 september. De kapitein, 7 bemanningsleden en een betrokken bedrijfsdirecteur zijn maandag in Kyrenia voor de rechter verschenen. Ze worden verdacht van dood door nalatigheid. De veerboot kapseisde bij Noord-Cyprus met 267 opvarenden. Zeker 8 mensen kwamen om en er worden opvarenden vermist. 16 getuigen worden opgeroepen. Dan nog het weer. Er waait een vrij krachtige wind uit het west-zuidwesten met lokaal flinke windstoten. Het is overwegend bewolkt en er kan de komende uren wat neerslag vallen. De temperatuur blijft rond 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Wolf, my 3 minutes is just about up.
1: Oh, I'm sorry. Cornelius, we can't handle it this weekend.
0: Oh, really?
1: Certainly nice to hear from you, man.
2: Ik heb toch heel erg de indruk dat hij opgang heeft. De Stampeders waren dat hier en Hit the Road Jack hier op de maandag van Feel Good 60s en 70s. We gaan even dansen. Hier is Tavares. It only takes a minute.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De beurzen in New York zijn maandag licht gedaald na Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketlanceerinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran vuurde als vergelding raketten en drones af op Amerikaanse luchtmachtbases in Jordanië. Door de vrees voor verdere escalatie steeg de olieprijs met 3,3%. Voormalig CDA-leider Elko Brinkman is maandag in Leiden overleden na een kort en intensief ziekbed. Dat heeft zijn familie laten weten. Brinkman was minister en partijleider van het CDA. In 1994 verloor de partij 20 zetels bij de verkiezingen en trad Brinkman af. Later was hij voorzitter van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf en lid van de Eerste Kamer. Staatssecretaris Willemijn Aerts wil dat Nederland met gelijkgestemde landen zijn positie in kunstmatige intelligentie versterkt. Volgens haar kan Europa zo voorop lopen in veilige en betrouwbare AI. Aerts zegt dat het kabinet te weinig geld vrijmaakt voor de digitale strategie. Oud-SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij zegt dat de Tweede Kamer het kabinet aan het begin van de coronapandemie veel ruimte gaf. Toen de crisis aanhield, werd de Kamer kritischer. Volgens van der Staaij had de Kamer scherper moeten letten op de maatschappelijke gevolgen. Een team kwam pas 2 jaar later. Dan nog het weer. De komende uren is neerslag mogelijk, het blijft overwegend bewolkt. De temperatuur verandert weinig en blijft rond 18 graden. Er staat een vrij krachtige wind uit het west-zuidwesten. Op dit moment is het 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Bliek.
4: Net 5 uur geweest bij Feel Good 60s en 70s. Goedemiddag, we gaan er weer een uurtje heen.

Ja, zo klonken de platen in de zomervakanties van de jaren 70. Bakkerda hoorde je. Wat een zomerkneiter was dat, zeggen. Yes, sir. I can boogie. Hier bij Feel Good 60s en 70s. Hallo, je bent er weer bij. 24-7 hier. Het mooiste uit de jaren 60 en 70. We gaan even naar 1978. Een one-hit wonnetje, zoals het heet. Ik kan er namelijk geen andere hit van haar opnoemen. Maar als ik deze weer hoor, dan zit ik er weer helemaal in. In die periode. Marshall Hayne. Nu op Feel Good 60s en 70s. En Dancing in the City, oké. Ze scoorde maar één hit. Je hebt gelijk.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De beurzen in New York zijn maandag licht gedaald na Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketlanceerinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran vuurde als vergelding raketten en drones af op Amerikaanse luchtmachtbases in Jordanië. Door de vrees voor verdere escalatie steeg de olieprijs met 3,3%. Voormalig CDA-leider Elko Brinkman is maandag in Leiden overleden aan kort en intensief ziekbed. Dat heeft zijn familie laten weten. Brinkman was minister en partijleider van het CDA. In 1994 verloor de partij 20 zetels bij de verkiezingen en trad Brinkman af. Later was hij voorzitter van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf en lid van de Eerste Kamer. Staatssecretaris Willemijn Aerts wil dat Nederland met gelijkgestemde landen zijn positie in kunstmatige intelligentie versterkt. Volgens haar kan Europa zo voorop lopen in veilige en betrouwbare AI. Aerts zegt dat het kabinet te weinig geld vrijmaakt voor de digitale strategie. Oud-SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij zegt dat de Tweede Kamer het kabinet aan het begin van de coronapandemie veel ruimte gaf. Toen de crisis aanhield, werd de Kamer kritischer. Volgens van der Staaij had de Kamer scherper moeten letten op de maatschappelijke gevolgen. Een team kwam pas 2 jaar later. Dan nog het weer. De komende uren is neerslag mogelijk, het blijft overwegend bewolkt. De temperatuur verandert weinig en blijft rond 18 graden. Er staat een vrij krachtige wind uit het west-zuidwesten. Op dit moment is het 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Ja, er zat wel een gitaartje bij, hè. Dat waren de Kings met Lola hier bij Feel Good 60s en 70s. Zo, het stof is weer uit de speakers. Kunnen wij verder met dit fijne radioprogramma. En een mooi liedje uit de jaren 70. Dit is Henry Gross. Lang niet gehoord. Shannon.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. CDA-leider Henry Bontebal herdenkt zijn voorganger Elko Brinkman als een loyale en veerkrachtige politicus. Brinkman overleed maandag na een kort ziekbed. Hij was partijleider en minister voor het CDA. Aan het einde van zijn loopbaan leidde Brinkman de CDA-fractie in de Eerste Kamer. Hij was in 1994 nog geen jaar partijleider. Eurocommissaris Marta Kos vindt dat er in de Europese Unie geen plaats is voor de verheerlijking van Ratko Mladic. De overleden Bosnisch-Servische ex-generaal kreeg levenslang voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Servië wil hem met speciale eer begraven. Decathlon wil zijn aanwezigheid in Franse skigebieden vergroten. De sportwinkelketen wil daarvoor een belang van 50% nemen in Sport 2000 France, eigendom van Seracles Coöperatieve. Decathlon heeft 5 winkels in de bergen, tegenover 190 van Sport 2000. Sport 2000 blijft zelfstandig opereren via franchise. Volgens oud-SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij gaf de Tweede Kamer het kabinet aan het begin van de coronapandemie veel ruimte. Toen de crisis aanhield, werd de Kamer kritischer. Maar volgens van der Staaij had dat scherper gekund. De tijdelijke coronawet kwam volgens hem te laat. De avondklok op staatsnoodrecht vond hij niet nodig. Dan nog het weer. De komende uren is er kans op neerslag. Het blijft overwegend bewolkt. De vrij krachtige wind komt uit het westen. De temperatuur blijft rond de 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Erwin van der Broek.
3: 6 uur geweest en inmiddels maandagavond geworden. Hallo, doe nog een uurtje radio.

Joris Tilly Dan, het legendarische Ricky. Don't Lose That Number was een van de eerste plaatjes in mijn laatste uurtje radio voor de maandag van Feel Good 60s en 70s. Heel veel speakers gaan nu harder, want we draaien hem weer voor je. En met heel veel liefde, John Lennon.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. CDA-leider Henry Bontebal herdenkt zijn voorganger Elko Brinkman als een loyale en veerkrachtige politicus. Brinkman overleed maandag na een kort ziekbed. Hij was partijleider en minister voor het CDA. Aan het einde van zijn loopbaan leidde Brinkman de CDA-fractie in de Eerste Kamer. Hij was in 1994 nog geen jaar partijleider. Eurocommissaris Marta Kos vindt dat er in de Europese Unie geen plaats is voor de verheerlijking van Ratko Mladic. De overleden Bosnisch-Servische ex-generaal kreeg levenslang voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Servië wil hem met speciale eer begraven. Decathlon wil zijn aanwezigheid in Franse skigebieden vergroten. De sportwinkelketen wil daarvoor een belang van 50% nemen in Sport 2000 France, eigendom van Seracles Coöperatieve. Decathlon heeft 5 winkels in de Bergen, tegenover 190 van Sport 2000. Sport 2000 blijft zelfstandig opereren via franchise. Volgens oud-SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij gaf de Tweede Kamer het kabinet aan het begin van de coronapandemie veel ruimte. Toen de crisis aanhield, werd de Kamer kritischer. Maar volgens Van der Staaij had dat scherper gekund. De tijdelijke coronawet kwam volgens hem te laat. De avondklok op staatsnoodrecht vond hij niet nodig. Dan nog het weer. De komende uren is er kans op neerslag. Het blijft overwegend bewolkt. De vrij krachtige wind komt uit het westen. De temperatuur blijft rond de 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. CDA-leider Henry Bontebal herdenkt zijn voorganger Elko Brinkman als een loyale en veerkrachtige politicus. Brinkman overleed maandag na een kort ziekbed. Hij was partijleider en minister voor het CDA. Aan het einde van zijn loopbaan leidde Brinkman de CDA-fractie in de Eerste Kamer. Hij was in 1994 nog geen jaar partijleider. Eurocommissaris Marta Kos vindt dat er in de Europese Unie geen plaats is voor de verheerlijking van Ratko Mladic. De overleden Bosnisch-Servische ex-generaal kreeg levenslang voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Servië wil hem met speciale eer begraven. Decathlon wil zijn aanwezigheid in Franse skigebieden vergroten. De sportwinkelketen wil daarvoor een belang van 50% nemen in Sport 2000 France, eigendom van Seracles Coöperatieve. Decathlon heeft 5 winkels in de bergen, tegenover 190 van Sport 2000. Sport 2000 blijft zelfstandig opereren via franchise. Volgens oud-SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij gaf de Tweede Kamer het kabinet aan het begin van de coronapandemie veel ruimte. Toen de crisis aanhield, werd de Kamer kritischer. Maar volgens van der Staaij had dat scherper gekund. De tijdelijke coronawet kwam volgens hem te laat. De avondklok op staatsnoodrecht vond hij niet nodig. Dan nog het weer. De komende uren is er kans op neerslag. Het blijft overwegend bewolkt. De vrij krachtige wind komt uit het westen. De temperatuur blijft rond de 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s en 70s.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60.

0: en 70's. Daar het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. CDA-leider Henry Bontebal herdenkt zijn voorganger Elko Brinkman als een loyale en veerkrachtige politicus. Brinkman overleed maandag na een kort ziekbed. Hij was partijleider en minister voor het CDA. Aan het einde van zijn loopbaan leidde Brinkman de CDA-fractie in de Eerste Kamer. Hij was in 1994 nog geen jaar partijleider. Eurocommissaris Marta Kos vindt dat er in de Europese Unie geen plaats is voor de verheerlijking van Ratko Mladic. De overleden Bosnisch-Servische ex-generaal kreeg levenslang voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Servië wil hem met speciale eer begraven. Decathlon wil zijn aanwezigheid in Franse skigebieden vergroten. De sportwinkelketen wil daarvoor een belang van 50% nemen in Sport 2000 France, eigendom van Seracles Coöperatieve. Decathlon heeft 5 winkels in de Bergen, tegenover 190 van Sport 2000. Sport 2000 blijft zelfstandig opereren via franchise. Volgens oud-SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij gaf de Tweede Kamer het kabinet aan het begin van de coronapandemie veel ruimte. Toen de crisis aanhield, werd de Kamer kritischer. Maar volgens van der Staaij had dat scherper gekund. De tijdelijke coronawet kwam volgens hem te laat. De avondklok op staatsnoodrecht vond hij niet nodig. Dan nog het weer. De komende uren is er kans op neerslag. Het blijft overwegend bewolkt. De vrij krachtige wind komt uit het westen. De temperatuur blijft rond de 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het na dagen onderhandelen eens over de begroting. Het akkoord moet om 6 uur nog worden goedgekeurd door het kabinet. Oppositiepartijen zijn niet aangesloten, dus is er nog geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. De details worden op Prinsjesdag bekendgemaakt. Zweden koopt 4 fregatten van het Franse Naval Group voor 4,3 miljard euro. De Zweedse premier Ulf Kristersson en de Franse president Emmanuel Macron waren maandag in Stockholm bij de ondertekening. Het eerste schip wordt in 2030 geleverd. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat hij de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner heeft bijgepraat over het slagveld. Volgens Zelensky boekt Rusland weinig terreinwinst tegen een hoge prijs. Kiev en de Verenigde Staten zoeken een datum voor hun bezoek aan Oekraïne. De Indiase premier Narendra Modi heeft de Russische president Vladimir Poetin opgeroepen een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. De twee spraken elkaar maandag op een top in Kirgizië. Poetin reageerde dat we in deze richting bewegen. Ook sprak hij met de Chinese president Xi Jinping over economische relaties. Nu nog het weer. De komende uren wordt het wat onbestendiger met kans op een bui. De temperatuur blijft rond 18 graden. Er is afwisseling van zon- en wolkenvelden. Er waait een matige wind uit het westen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het na dagen onderhandelen eens over de begroting. Het akkoord moet om 6 uur nog worden goedgekeurd door het kabinet. Oppositiepartijen zijn niet aangesloten, dus is er nog geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. De details worden op Prinsjesdag bekendgemaakt. Zweden koopt 4 fregatten van het Franse Naval Group voor 4,3 miljard euro. De Zweedse premier Ulf Kristersson en de Franse president Emmanuel Macron waren maandag in Stockholm bij de ondertekening. Het eerste schip wordt in 2030 geleverd. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat hij de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner heeft bijgepraat over het slagveld. Volgens Zelensky boekt Rusland weinig terreinwinst tegen een hoge prijs. Kiev en de Verenigde Staten zoeken een datum voor hun bezoek aan Oekraïne. De Indiase premier Narendra Modi heeft de Russische president Vladimir Poetin opgeroepen een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. De twee spraken elkaar maandag.

0: op een top in Kirgizië. Poetin reageerde dat we in deze richting bewegen. Ook sprak hij met de Chinese president Xi Jinping over economische relaties. Nu nog het weer. De komende uren wordt het wat onbestendiger met kans op een bui. De temperatuur blijft rond 18 graden. Er is afwisseling van zon- en wolkenvelden. Er waait een matige wind uit het westen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De 44-jarige man die zaterdag werd aangehouden na de val van een 48-jarige vrouw van een balkon in Eindhoven is vrijgelaten. Volgens de politie was de val een ongeluk. De vrouw raakte zwaar gewond. De man is niet langer verdachte. Het incident gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag aan de Filietenlaan. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het na dagen onderhandelen eens over de begroting. Het akkoord moet om 6 uur nog worden goedgekeurd door het kabinet. Oppositiepartijen zijn niet aangesloten, dus is er nog geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. De details worden op Prinsjesdag bekendgemaakt. Zweden koopt 4 fregatten van het Franse Naval Group voor 4,3 miljard euro. De Zweedse premier Ulf Kristersson en de Franse president Emmanuel Macron waren maandag in Stockholm bij de ondertekening. Het eerste schip wordt in 2030 geleverd. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat hij de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner heeft bijgepraat over het slagveld. Volgens Zelensky boekt Rusland weinig terreinwinst tegen een hoge prijs. Kiev en de Verenigde Staten zoeken een datum voor hun bezoek aan Oekraïne. Nu nog het weer. Er valt op dit moment motregen bij 18 graden en waait een matige westenwind. De komende periode wordt het wat onbestendiger met opnieuw kans op motregen. De temperatuur blijft schommelen rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De 44-jarige man die zaterdag werd aangehouden na de val van een 48-jarige vrouw van een balkon in Eindhoven is vrijgelaten. Volgens de politie was de val een ongeluk. De vrouw raakte zwaar gewond. De man is niet langer verdachte. Het incident gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag aan de Filietenlaan. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het na dagen onderhandelen eens over de begroting. Het akkoord moet om 6 uur nog worden goedgekeurd door het kabinet. Oppositiepartijen zijn niet aangesloten, dus is er nog geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. De details worden op Prinsjesdag bekendgemaakt. Zweden koopt 4 fregatten van het Franse Naval Group voor 4,3 miljard euro. De Zweedse premier Ulf Kristersson en de Franse president Emmanuel Macron waren maandag in Stockholm bij de ondertekening. Het eerste schip wordt in 2030 geleverd. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat hij de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner heeft bijgepraat over het slagveld. Volgens Zelensky boekt Rusland weinig terreinwinst tegen een hoge prijs. Kiev en de Verenigde Staten zoeken een datum voor hun bezoek aan Oekraïne. Nu nog het weer. Er valt op dit moment motregen bij 18 graden. Er waait een matige westenwind. De komende periode wordt het wat onbestendiger met opnieuw kans op motregen. De temperatuur blijft schommelen rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

60s en 70s? Ga naar feelgoodradio.nl.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De beurzen in New York zijn maandag lager gesloten. Beleggers maken zich zorgen dat het opnieuw opgeleide geweld in het Midden-Oosten de olieprijzen en de inflatiezorgen verder aanwakkert. De Dow Jones verloor 0,7%, de S&P 500 0,3% en de Nasdaq 0,1%. CDA-leider Henry Bontebal heeft in de HJ-schoollezing gezinspeeld op een uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf aan erfenissen die vermogensongelijkheid kan vergroten. Ook wil Bontebal een fiscale constructie voor schenkingen op papier aanpakken. Die kan belasting bij een erfenis schelen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit FTC en 22 staten hebben Amazon maandag aangeklaagd. Ze beschuldigen het bedrijf van misleidende en oneerlijke praktijken. Amazon zou ruim 7 jaar de advertentieprijzen aanzienlijk hebben verhoogd. Daardoor zouden meer dan 1 miljoen merken en verkopers waarschijnlijk tientallen miljarden dollar hebben betaald. De Franse oud-premier Édouard Balladur is op 97-jarige leeftijd overleden in Parijs. Het persbureau AFP meldt dat op gezag van zijn familie. Balladur was premier van Frankrijk van 1993 tot 1995. Hij wordt in besloten kring begraven. Nu nog het weer. Het blijft de komende periode droog. De temperatuur ligt rond 17 graden. Er is lichte bewolking en er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur blijft de komende tijd ongeveer op hetzelfde niveau. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De beurzen in New York zijn maandag lager gesloten. Beleggers maken zich zorgen dat het opnieuw opgeleide geweld in het Midden-Oosten de olieprijzen en de inflatiezorgen verder aanwakkert. De Dow Jones verloor 0,7%, de S&P 500 0,3% en de Nasdaq 0,1%. CDA-leider Henry Bontebal heeft in de HJ-schoollezing gezinspeeld op een uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf aan erfenissen die vermogensongelijkheid kan vergroten. Ook wil Bontebal een fiscale constructie voor schenkingen op papier aanpakken. Die kan belasting bij een erfenis schelen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit FTC en 22 staten hebben Amazon maandag aangeklaagd. Ze beschuldigen het bedrijf van misleidende en oneerlijke praktijken. Amazon zou ruim 7 jaar de advertentieprijzen aanzienlijk hebben verhoogd. Daardoor zouden meer dan 1 miljoen merken en verkopers waarschijnlijk tientallen miljarden dollar hebben betaald. De Franse oud-premier Édouard Balladur is op 97-jarige leeftijd overleden in Parijs. Het persbureau AFP meldt dat op gezag van zijn familie. Balladur was premier van Frankrijk van 1993 tot 1995. Hij wordt in besloten kring begraven. Nu nog het weer. Het blijft de komende periode droog. De temperatuur ligt rond 17 graden. Er is lichte bewolking en er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur blijft de komende tijd ongeveer op hetzelfde niveau. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Amerikaanse president Donald Trump mag voorlopig doorgaan met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een bouwstop van een lagere rechter geschorst. Volgens het hof had de National Trust for Historic Preservation vermoedelijk niet het recht om de bouw aan te vechten. Over de juridische toelaatbaarheid van het project doet het hof geen uitspraak. CDA-leider Henry Bontebal wil onderzoeken of de erfbelasting moet worden uitgebreid. In de HJ-schoollezing in Amsterdam waarschuwde hij voor een golf aan erfenissen die de vermogensongelijkheid kan vergroten. Ook wil hij een fiscale constructie voor schenkingen op papier aanpakken die belasting bij een erfenis kan schelen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit, de FTC, en 22 staten hebben Amazon aangeklaagd. Volgens de aanklacht heeft het bedrijf ruim 7 jaar de prijzen voor advertenties in zijn online winkel aanzienlijk verhoogd. Amazon zou daardoor tientallen miljarden dollar hebben verdiend. Amazon noemt de aanklacht misplaatst. De beurzen in New York zijn maandag lager gesloten door zorgen over het opnieuw opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De Dow Jones verloor 0,7%. De stijgende olieprijzen vergroten de vrees voor een renteverhoging door de Federal Reserve in september. Die kans wordt geschat op ongeveer 60%. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur ligt rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Amerikaanse president Donald Trump mag voorlopig doorgaan met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een bouwstop van een lagere rechter geschorst. Volgens het Hof had de National Trust for Historic Preservation vermoedelijk niet het recht om de bouw aan te vechten. Over de juridische toelaatbaarheid van het project doet het Hof geen uitspraak. CDA-leider Henry Bontebal wil onderzoeken of de erfbelasting moet worden uitgebreid. In de HJ-schoollezing in Amsterdam waarschuwde hij voor een golf aan erfenissen die de vermogensongelijkheid kan vergroten. Ook wil hij een fiscale constructie voor schenkingen op papier aanpakken die belasting bij een erfenis kan schelen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit, de FTC, en 22 staten hebben Amazon aangeklaagd. Volgens de aanklacht heeft het bedrijf ruim 7 jaar de prijzen voor advertenties in zijn online winkel aanzienlijk verhoogd. Amazon zou daardoor tientallen miljarden dollar hebben verdiend. Amazon noemt de aanklacht misplaatst. De beurzen in New York zijn maandag lager gesloten door zorgen over het opnieuw opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De Dow Jones verloor 0,7%. De stijgende olieprijzen vergroten de vrees voor een renteverhoging door de Federal Reserve in september. Die kans wordt geschat op ongeveer 60%. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur ligt rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.